Links aan eigen woord, nou voor de hand me gern. Wern is toch mijn vaderstoot, daar ben ik geboren. Want die werd ik riep om dood, kreeg ik een zoon. Wir wären zijn Lampel, wir wären zijn Gurt. Wir haben aber trotzdem ein Hirn und den Hut. Und stößt unser Haxel die Burg für die Welt. Und hapert er manchmal

je toch net krijgt, zo voor het een viertond zijn. Zeg ze doen zaad, het is net zo veel. Alles was liever in seks, dat is de schwül. Boer me spuit af, van mir aus een marsch oder van zwoet. Brings me net in rage.